0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via

Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft

0: En elke dag het nieuws uit jouw streek.
1: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
1: En nu ook via DAB+.

0: de minder gelovigen. Gisteren ging ik naar de cinema.
1: Olé,
0: u weet wel, met zo'n doek en een camera.
1: Olé,
0: en wat ik daar zag heeft mij blij gemaakt.
1: Olé,
0: wat ik daar zag heeft mij diep geraakt.
1: Olé,
0: ik zag de grootvader van Prince en hij leidde daar een kerkdienst.
1: Olé,
0: oh, beminde gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst.
1: Olé,
0: niet zoals hier waar menige uitgescheten krijgen en hier met een wezenloos grijs kostuum komt luisteren naar een mummelende pastoor.
1: Olé,
0: nee, het was een stel uitgelaten zwarte apen en de zotse stond van voor.
1: Olé,
0: en ik bezweer u, beminde gelovigen,

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts

0: Het weekend van Radio Zuidrand.
1: Zit hopeloos te blijven hopen of leg ik me neer als misantroop? Was niet voor de liefde van mijn mensen, dan gaf ik het al lang op. Heb vertrouwen in de mensheid, een optimist zegt, ga beter als ooit. Historicus pleit, we hebben teriger gehad. De grote hoop hebben we niks gezien, niks gehoord. Een brandje neer, een brandtaartje daar. De as waait tot in de achtertuin. Bezien je politieke landkaart. Of over hoe alles terug te brengen tot op ons eigen bord. Ik blijf positief, dat is zeker dat. Toch vrees ik voor morgen, desondanks. Ze zijn we klaar voor een nieuw begin. Ik weet vandaag nog niet helaas.

denkers en ik neen. En of ik al terug geloof in iets, ik strand telkens op het ongelofelijke. Maar je dit nodig om te kaderen, om alle bonheur of malchance te kunnen plaatsen. Om je in te kunnen voelen met de generaals. Voor kracht om de bladzijden om te draaien.

0: Zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
1: Het district Vilrijk zoekt inwoners, verenigingen en kunstenaars om nutskasten in de wijk Korenbloem te beschilderen. Ontwerpen kunnen tot 30 september worden ingediend. Het thema is vliegen en ruimte, met kunstenaar Panamarenko als inspiratie. Zowel beginners als ervaren kunstenaars mogen deelnemen. Een jury kiest de ontwerpen. De geselecteerde makers krijgen op 24 oktober een workshop. De nutskasten worden tussen 28 november en 20 december beschilderd. De actie maakt deel uit van Tour Elantriek en Buurtboom. Meer informatie staat op www.wilrijk.be. Wie een kraam wil op de kerstmarkt in Borsbeek, kan zich nu inschrijven. De kerstmarkt vindt plaats op zondag 20 december van 13 tot 20 uur op het plein aan de Sint-Jacobuskerk. Standhouders kunnen onder meer decoratie, geschenken, kleding, bloemen, kunst, ambachten, eten en dranken aanbieden. Bronkanten en rommelmarktstanden zijn niet toegelaten. Inschrijven kan tot dinsdag 10 november via de website van district Borsbeek. Wacht niet te lang, want het aantal plaatsen is beperkt. Het mooiste kraam krijgt een prijs.
4: Morgen wordt het in de regio Antwerpen wisselvallig. Een regenzone trekt over de regio, gevolgd door enkele opklaringen. Het wordt ongeveer 19 graden. Maandag begint mogelijk wat grijs, maar daarna wisselen opklaringen en stapelwolken elkaar af. Het blijft meestal droog en de temperatuur stijgt tot ongeveer 20 graden. Dinsdag verloopt rustig, maar vrij bewolkt. Plaatselijk kan wat lichte regen vallen, terwijl later op de dag meer opklaringen mogelijk zijn. Het wordt ongeveer 21 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be.

0: geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Het gemeentebestuur van Rumst wil kordaat optreden tegen bestuurders die met hun voertuig de verkeersveiligheid en de openbare rust ernstig verstoren. De gemeenteraad keurde daarom een reglement goed dat de burgemeester de mogelijkheid geeft om voertuigen aan de ketting te leggen wanneer ze worden gebruikt op een manier die een ernstig risico vormt voor de openbare veiligheid of rust. Een bestuurlijk in beslag genomen voertuig wordt op kosten van de overtreder getakeld en gestald door de takeldienst die door de politiezone Ruppel werd aangesteld. Het Sint-Jansplein in Kontich krijgt vanaf het najaar een grondige make-over. De parking maakt plaats voor een groene plek met gras, bomen en open ruimte. Zo wil de gemeente het plein opnieuw laten aansluiten bij zijn verleden als tuin van de pastorij. Op dinsdag 6 oktober organiseert de gemeente een infomarkt over de werken. Die start om 17:30 in de raadzaal van het gemeentehuis. Inwoners krijgen uitleg over de planning, de verschillende fases en mogelijke hinder. Inschrijven is niet nodig. Morgen wordt het in de regio Antwerpen wisselvallig. Een regenzone trekt over de regio, gevolgd door enkele opklaringen. Het wordt ongeveer 19 graden. Maandag begint mogelijk wat grijs, maar daarna wisselen opklaringen en stapelwolken elkaar af. Het blijft meestal droog en de temperatuur stijgt tot ongeveer 20 graden. Dinsdag verloopt rustig, maar vrij bewolkt. Plaatselijk kan wat lichte regen vallen, terwijl later op de dag meer opklaringen mogelijk zijn. Het wordt ongeveer 21 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Stop Parkinson achter de kazerne zoals je het nog nooit beleefde. Op zondag 27 september wandel of loop je tijdens de trappenloop tegen Parkinson door het stadion van KV Mechelen. Over de tribunes en langs plekken die normaal niet toegankelijk zijn voor het publiek. Doe mee, alleen met vrienden, familie, je vereniging of collega's. Je kiest zelf je parcours en je tempo. Een unieke sportieve uitdaging. Zondag 27 september met start te 14 uur in de namiddag. Inschrijven kan via www.stopparkinson.be/trappenloop. Samen in beweging voor wetenschappelijk onderzoek naar Parkinson. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: gerust in de volledig elektrische Mazda CX-6e.
1: Ervaar Ma, de Japanse kunst van rust. Ontdek de volledig elektrische Mazda CX-6e tijdens onze lanceringsweek van 20 tot 26 september. Met open deurdag zaterdag 26 september. Bij Garage Janssens in Aartslaar.
2: Radio Zuidrand. Je weekend begint hier.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Heb jij ook zin in een avond vol weetjes, plezier en gezonde competitie? Op vrijdag 25 september om 20 uur 's avonds organiseert Concertband de Scheldezonen uit Hoboken haar jaarlijkse quiz in cultureel centrum Moretus aan de Berkende Rode Lei te Hoboken. Trommel je slimste vrienden, familie of collega's op en strijd mee om de eeuwige quizroem. Verwacht een gevarieerde quiz met vragen voor iedereen. Een gezellige sfeer en natuurlijk de nodige drankjes en versnaperingen. Let op, vooraf inschrijven is wel verplicht. En dat kan via www.scheldezone.be of scheldezonen@hotmail.com. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
1: De stad Lier plant deze winter ruim 53.300 bloembollen op drie begraafplaatsen. Het gaat om Kloosterheide, Beekstraat en Mechelpoort. Vanaf het vroege voorjaar moeten narcissen, sieruien, sneeuwklokjes en boshyacinten voor extra kleur zorgen. Ook het herdenkingsbos op Kloosterheide krijgt bloemen. De bloemen leveren nectar en stuifmeel voor bijen en andere insecten. Zo wil de stad ook de natuur versterken. De werken kunnen tijdelijk wat hinder veroorzaken. Rond Allerheiligen wordt er niet geplant, omdat dan veel mensen de begraafplaatsen bezoeken.
4: De politiezone Minos heeft in Mortsel extra controles gehouden op fietsers en e-steppers. Vooral het dragen van een helm op snelle e-steps kreeg aandacht. Sinds september 2026 is een helm verplicht op e-steps die sneller dan 20 km per uur kunnen rijden. De helm moet ook de achterkant van het hoofd beschermen. De politie controleerde daarnaast verschillende bromfietsen. Vier gingen op de rollenbank. Geen enkele bromfiets was opgedreven. Ook aan scholen, in een fietszone en op de markt werd gecontroleerd.

0: ongeveer 20 graden. Dinsdag verloopt rustig, maar vrij bewolkt. Plaatselijk kan wat lichte regen vallen, terwijl later op de dag meer opklaringen mogelijk zijn. Het wordt ongeveer 21 graden.
1: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Wil jij ook wel eens rondjes rijden op het prachtige motocrosscircuit De Klak in Reet? Ben je uit de buurt en heb je nog ergens een motor in de schuur of garage staan? Hobbyrijder of beginneling, je hebt geen licentie en fun hebben primeert boven competitiestress? Schrijf je dan zeker in voor de grote prijs De Klak Reet op zaterdag 3 oktober op circuit De Klak, Serensbaan te Reet. Info via mc.dekleiduivels@gmail.com. Dat is mc.dekleiduivels@gmail.com. Inschrijven vanaf 7 uur 's morgens op zaterdag 3 oktober in de feesttent op het terrein. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.

0: Kinder, helaas helemaal vol.
1: Doe dan eens gewoon wat daar. Helaas.
0: Ça va, ça va.
1: Voilà.
2: Herontdek rust in de volledig elektrische Mazda CX-6e.
3: Ervaar Ma, de Japanse kunst van rust. Ontdek de volledig elektrische Mazda CX-6e tijdens onze lanceringsweek van 20 tot 26 september. Met open deurdag zaterdag 26 september bij Garage Janssens in Aartslaar.
4: Het weekend van Radio Zuidrand.
5: Can I get some nasty bass? It's gonna be kind of right tonight. Fellas, we're gonna talk about a girl who's fake, huh? Fellas, can I get you to put your hands together for that?

Publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86. Dit is Radio Zuidrand. Regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Dit is eentje voor de wielerliefhebbers. Er is de retro-koers dwars door de Mijlstraat de Duffel. Dit op zondag 27 september met startschotten 15 uur in de namiddag. Er is een omloop van 10 ronden, dat is 48 kilometer. Dit langs een afgesloten parcours. Inschrijven ter plaatse of voor inschrijving om zeker te zijn van je plaatsje. Bedrag is 10 euro. Alle koersformaliteiten bij Café de Blauwe Hoek, Wandelingstraat nummer 74 te Duffel. Of info via sophie-pluim@hotmail.com of telefonisch op het nummer 0499-1975-10. De hamburgers daar zijn ten voordele van Sterke Jan. Ook is er een live satellietverbinding voorzien van het WK wielrennen te Montreal. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen. In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd

0: vriend. Het thema is vliegen en ruimte, met kunstenaar Panamarenko als inspiratie. Zowel beginners als ervaren kunstenaars mogen deelnemen. Een jury kiest de ontwerpen. De geselecteerde makers krijgen op 24 oktober een workshop. De nutskasten worden tussen 28 november en 20 december beschilderd. De actie maakt deel uit van Tour Elantriek en Buurtboom. Meer informatie staat op www.wilrijk.be. Wie een kraam wil op de kerstmarkt in Borsbeek, kan zich nu inschrijven. De kerstmarkt vindt plaats op zondag 20 december van 13 tot 20 uur op het plein aan de Sint-Jacobuskerk. Standhouders kunnen onder meer decoratie, geschenken, kleding, bloemen, kunst, ambachten, eten en dranken aanbieden. Bronkanten en rommelmarktstanden zijn niet toegelaten. Inschrijven kan tot dinsdag 10 november via de website van District Borsbeek. Wacht niet te lang, want het aantal plaatsen is beperkt. Het mooiste kraam krijgt een prijs. Morgen wordt het in de regio Antwerpen wisselvallig. Een regenzone trekt over de regio, gevolgd door enkele opklaringen. Het wordt ongeveer 19 graden. Maandag begint mogelijk wat grijs, maar daarna wisselen opklaringen en stapelwolken elkaar af. Het blijft meestal droog en de temperatuur stijgt tot ongeveer 20 graden. Dinsdag verloopt rustig, maar vrij bewolkt. Plaatselijk kan wat lichte regen vallen, terwijl later op de dag meer opklaringen mogelijk zijn. Het wordt ongeveer 21 graden.
1: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: De gratis paardentram neemt bezoekers mee door historisch Berchem. Nog tot en met 27 september kunnen inwoners en bezoekers elke zondag meerijden voor een tocht door de wijken met verhalen van vroeger. De paardentram rijdt elke zondag twee keer uit. Dit om 11 uur 's morgens en om 13 uur op de middag. Tijdens de rit stappen de gidsen van Antwerp Ghost Walk mee aan boord. Zij brengen de geschiedenis van Berchem tot leven met historische weetjes en opvallende anekdotes. De opstaphalte Berchem Stadionstraat nummer 75 te Berchem. Jouw plekje reserveer je via www.ghostwalk.be. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: Radio Zuidrand.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: De beste mix van muziek en actua.
2: Ook in het weekend.
1: Bij Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Heb jij ook zin in een avond vol weetjes, plezier en gezonde competitie? Op vrijdag 25 september om 20 uur 's avonds organiseert Concertband de Scheldezonen uit Hoboken een jaarlijkse quiz in cultureel centrum Moretus aan de Berkenrode Leijte Hoboken. Trommel je slimste vrienden, familie of collega's op en strijd mee om de eeuwige quizroem. Verwacht een gevarieerde quiz met vragen voor iedereen. Een gezellige sfeer en natuurlijk de nodige drankjes en versnaperingen. Let op, vooraf inschrijven is wel verplicht. En dat kan via www.scheldezone.be of scheldezonen@hotmail.com. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Het gemeentebestuur van Rumst wil kordaat optreden tegen bestuurders die met hun voertuig de verkeersveiligheid en de openbare rust ernstig verstoren. De gemeenteraad keurde daarom een reglement goed dat de burgemeester de mogelijkheid geeft om voertuigen aan de ketting te leggen wanneer ze worden gebruikt op een manier die een ernstig risico vormt voor de openbare veiligheid of rust. Een bestuurlijk in beslag genomen voertuig wordt op kosten van de overtreder getakeld en gestald door de takeldienst die door de politiezone Ruppel werd aangesteld. Het Sint-Jansplein in Comtich krijgt vanaf het najaar een grondige make-over. De parking maakt plaats voor een groene plek met gras, bomen en open ruimte. Zo wil de gemeente het plein opnieuw laten aansluiten bij zijn verleden als tuin van de pastorij. Op dinsdag 6 oktober organiseert de gemeente...

0: opklaringen en stapelwolken elkaar af. Het blijft meestal droog en de temperatuur stijgt tot ongeveer 20 graden. Dinsdag verloopt rustig, maar vrij bewolkt. Plaatselijk kan wat lichte regen vallen, terwijl later op de dag meer opklaringen mogelijk zijn. Het wordt ongeveer 21 graden.
1: Dit was het nieuws op Radio Zuidland. Alle info over Radio Zuidland vind je op radiozuidland.be.

0: Tom Krijn.
1: Ik ben nooit een populaire mens geweest.
2: Maar elke zaterdag ben ik zo vrijgezind. Omdat een vrije dag begint.
3: Het is weer weekend.
4: Your Station Radio Zijtrans.
5: Wow. Hey vrienden, welkom. U hebt bij het begin van het weekend meteen de juiste keuze gemaakt en afgestemd op de meest vrolijke, tintelende, gezellige radio voor de Zuidrand van Antwerpen. Jawel, welkom bij Radio Zuidrand. Viva Tisch Weekend tot 12 uur.

mag meteen beginnen, vrienden, met wat goed nieuws. We hadden de discussie ontbijtradio, brunchradio voor de vroege of late opstaanders. We zijn eruit à la Belge, op zijn Belgisch natuurlijk. Ontbijtradio en brunchradio, het mag gewoon allebei.

0: Zuidrand.
1: Ontbijt op zaterdagmorgen.
2: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Radio Zuidland. Een zomer vol hits en actua.
1: Ai,

0: rust in de volledig elektrische Mazda CX-6e.
1: Ervaar Ma, de Japanse kunst van rust. Ontdek de volledig elektrische Mazda CX-6e tijdens onze lanceringsweek van 20 tot 26 september. Met open deurdag zaterdag 26 september. Bij Garage Janssens in Aartslaar.
2: Zuidrand. Jouw dagelijkse dosis feel good.

0: zou toch wel eens fijn zijn moesten wij kunnen binnenkijken bij een aantal van de keukentjes of woonkamers van onze luisteraars. Er zijn er waar het 's morgens vroeg erg stil is. En er zijn er waar het bruist van het leven.
1: Dit is Radio Zuidrand.
0: Je kan het een beetje vergelijken met de studio van Radio Zuidrand. Als ik hier op zaterdagmorgen binnenstap, ja, dan is het hier meestal erg stil. Totdat ik begonnen ben, ja, en dan bruist het van het leven.

0: Zuid-Rand, jouw regio, jouw muziek, jouw goed gevoel.
1: De modus operandi elke zaterdagmorgen is iedere week hetzelfde natuurlijk. Binnenkomen, licht aan, alles klaarzetten voor 10 uur

0: Wakker Wekker. Sylvain Rademaker, die heeft een hond. Hondje, moet ik zeggen. En dat diertje, dat luistert naar de naam. Ja, Sylvain Junior, is goed gevonden. En daar gaat hij elke morgen mee gaan wandelen. Met oortjes in. En dan luistert hij via de streaming naar Radio Zuidrand. En op zijn wandeling voor vandaag heeft hij voor de Wakkere Wekker Flying High gekozen van de Captain Hollywood Project.
1: De Wakkere Wekker.

0: De helft van mij zegt dat het tijd is voor een tas koffie. En de andere helft, ja, die beaamt dat.
1: Altijd in de juiste stemming met Zuidrand.

0: Zomer van Radio Zuidrand.
1: Voilà, ze zijn hier voor mij drie spiegelijkjes aan het bakken met een vers tasje koffie erbij en een bruin boterhammetje. Blijf luisteren, vrienden, naar Radio Zuidrand tot 12 uur. Viva, het is weekend.

0: Lekker lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
1: De stad Lier plant deze winter ruim 53.300 bloembollen op 3 begraafplaatsen. Het gaat om Kloosterheide, Beekstraat en Mechelpoort. Vanaf het vroege voorjaar moeten narcissen, sieruien, sneeuwklokjes en boshyacinten voor extra kleur zorgen. Ook het herdenkingsbos op Kloosterheide krijgt bloemen. De bloemen leveren nectar en stuifmeel voor bijen en andere insecten. Zo wil de stad ook de natuur versterken. De werken kunnen tijdelijk wat hinder veroorzaken. Rond Allerheiligen wordt er niet geplant, omdat dan veel mensen de begraafplaatsen bezoeken. De politiezone Minos heeft in Mortsel extra controles gehouden op fietsers en e-steppers. Vooral het dragen van een helm op snelle e-steps kreeg aandacht. Sinds september 2026 is een helm verplicht op e-steps die sneller dan 20 km per uur kunnen rijden. De helm moet ook de achterkant van het hoofd beschermen. De politie controleerde daarnaast verschillende bromfietsen. 4 gingen op de rollenbank. Geen enkele bromfiets was opgedreven. Ook aan scholen, in een fietszone en op de markt werd gecontroleerd. Jongeren die een verkeersovertreding begingen, krijgen een uitnodiging voor de verkeersklas Minos Junior.
3: Morgen wordt het in de regio Antwerpen wisselvallig. Een regenzone trekt over de regio, gevolgd door enkele opklaringen. Het wordt ongeveer 19 graden. Maandag begint mogelijk wat grijs, maar daarna wisselen opklaringen en stapelwolken elkaar af. Het blijft meestal droog en de temperatuur stijgt tot ongeveer 20 graden. Dinsdag verloopt rustig, maar vrij bewolkt. Plaatselijk kan wat lichte regen vallen, terwijl later op de dag meer opklaringen mogelijk zijn. Het wordt ongeveer 21 graden.
4: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Dit is Radio Zuidrand.
1: Regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
2: Hey vrienden, voor zij die net wakker zijn geworden of net afstemmen. Dit is Radio Zuidrand. Viva, het is weekend tot 12 uur. Geniet van deze zaterdag. En ook dit weekend is er in Hoven wel wat te beleven. Daarover hoor je meer in het programma Zoda.

strand. En in Hoven is er gisteren, vandaag en morgen het plantjesweekend. Kom op tegen kanker. Daar gaat men rond, verkopen vrijwilligers de bekende azaleas aan winkels, op markten en aan de deur om geld in te zamelen voor een betere zorg en onderzoek.

0: Welkom bij Radio Zuid-Rand.
1: Jouw zomerradio voor Zuid-Antwerpen.
2: Ja, nu ben ik aan het twijfelen. Is het Azaleas of is het Azaleas? Als jij het weet, laat het weten. Paul van Krijn @yahoo.com.

0: Hi.
1: Zuid-Holland en je dag kan niet stuk.
2: Tomato, tomato, azalea, azalea. Ja, Kim Verbrugge die geeft les in het derde studiejaar van de lagere school. En zij mailt me, Paul, het moet azalea zijn. Niet azalea, maar azalea. Zo zie je maar weer, ik voel me op slag weer een pak slimmer.

Farah Coles heeft ons een mooi lijstje opgestuurd voor het Dexos duo van vandaag, 19 september. We beginnen met Wham, met de Club Tropicana. En de tweede in het rijtje is Dirty Cash. Het Dexos duo.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: De beste mix van muziek en actua.
2: Ook op zaterdag
1: bij Radio Zuidrand.
3: We blijven graag met de vinger aan de pols hier bij Radio Zuidrand. En ook dit jaar ben ik dus naar de tweede editie van Circus Camille geweest. En het was weer top. Ik weet niet of jullie dat met de kinderen hebben gedaan, maar het was weer de moeite waard.

0: Je hoorde Ariana Grande met Hate That I Made You Love Me. En op 1 september heeft ze haar Eternal Sunshine Tour afgesloten. En een halt gezet, een stop gezet. Ze gaat een tijdje lang niet meer optreden. Dus je kan er alleen nog van genieten via Radio Zuidrand.
1: Het weekend van Radio Zuidrand.

0: Dat was een tijdje geleden. Bette Midler en The Beast of Burden.
1: Weten wat er leeft? Horen wat je raakt. Zuidrand.
0: Laten we eens even een eindje teruggaan in de tijd. Ja, een heel eind teruggaan in de tijd. Dan heb ik het over 1783. Beste vrienden, dan werd de luchtballon uitgevonden. En de mannen die dat op hun naam kunnen schrijven zijn de gebroeders Montgolfier. En dan vond ik dit nummer wel erg

op een ballon staat geen stuur. Dat maakt het af en toe wel een beetje moeilijker. Zo is er in Boom in 2016 ooit eens een ballon terechtgekomen op het rondpunt aan de Kapelstraat. Ik kan je vertellen, dat was wel even schrikken.

0: Oye, mi canto Gloria Estefan. Dave Beekmans is niet met zijn luchtballon gekomen, maar wel met een heleboel muziekjes die hij tussen 12 en 2 gaat draaien. Maak er nog een fijne week van. En tot zaterdag 10 uur voor een nieuwe Viva This Weekend.
1: The station with the best music. Best music.
2: I love the music.
3: Radio Zuid-Rond.
4: And that's all, folks.
5: Wat er ook gebeuren mag. Dit programma eindigt altijd met een lach.

0: drankje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
1: Het district Vilrijk zoekt inwoners, verenigingen en kunstenaars om nutskasten in de wijk Korenbloem te beschilderen. Ontwerpen kunnen tot 30 september worden ingediend. Het thema is vliegen en ruimte, met kunstenaar Panamarenko als inspiratie. Zowel beginners als ervaren kunstenaars mogen deelnemen. Een jury kiest de ontwerpen. De geselecteerde makers krijgen op 24 oktober een workshop. De nutskasten worden tussen 28 november en 20 december beschilderd. De actie maakt deel uit van Tour Elantriek en Buurtboom. Meer informatie staat op www.wilrijk.be. Wie een kraam wil op

0: ...van district Borsbeek. Wacht niet te lang, want het aantal plaatsen is beperkt. Het mooiste kraam krijgt een prijs.
1: Morgen wordt het in de regio Antwerpen wisselvallig. Een regenzone trekt over de regio, gevolgd door enkele opklaringen. Het wordt ongeveer 19 graden. Maandag begint mogelijk wat grijs, maar daarna wisselen opklaringen en stapelwolken elkaar af. Het blijft meestal droog en de temperatuur stijgt tot ongeveer 20 graden. Dinsdag verloopt rustig, maar vrij bewolkt. Plaatselijk kan wat lichte regen vallen, terwijl later op de dag meer opklaringen mogelijk zijn. Het wordt ongeveer 21 graden.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidland. Alle info over Radio Zuidland vind je op radiozuidland.be of kijk op onze Facebookpagina. Dave Beekmans.

Sorry Papi van Krijn, volgende week is hij hier weer met zijn Viva. Het is weekend. Goedemiddag Zuidrand, het is 12 uur geweest. Vandaag zaterdag 19 september en jij bent precies op tijd ingeschakeld voor een gloednieuwe editie van de Lunchbreak. 2 uur lang de beste hits voor tijdens het koken, het eten of gewoon als je heerlijk op de bank zit te bekomen van deze week. Wat er vandaag op de menu staat, wel ja, dat zijn de lekkerste hits uit de charts van vandaag. Een duik in de radioarchieven en we kijken wat er dit weekend allemaal te beleven valt in onze regio. Schuif dus maar lekker aan, we traven af met een klassieker van Tupac en deze California Love.

Zuid-Rand. Jouw playlist voor het weekend uiteraard met de beste hits. En ja, af en toe nog eens een zomerhitje. Terugdenk je naar die toch wel hete maanden juli en augustus. Vrienden, mocht je in Mortsel moeten zijn, denk dan aan bepaalde omleidingen. Want in de straten rond de Sint-Benedictuskerk veranderen dit keer of vandaag nog tot 4 uur zeker in één grote feestzone. Want daar is het namelijk jaarmarkt. Dus misschien heb je nog zin om een terrasje te gaan doen. Kan zeker dus naar de Sint-Benedictuskerk in de zone daar rond voor de jaarmarkt.

0: gerust in de volledig elektrische Mazda CX-6e.
1: Ervaar Ma, de Japanse kunst van rust. Ontdek de volledig elektrische Mazda CX-6e tijdens onze lanceringsweek van 20 tot 26 september. Met open deurdag zaterdag 26 september. Bij Garage Janssens in Aartslaar.
2: Goedemiddag, dit is Radio Zuidrand.

0: 'cause I gotta have.
1: Je luistert naar de lunchbreak op Radio Zuidland. En over lunch gesproken, september, dat is de maand van de verse oogst. En mocht je nog inspiratie zoeken voor je tafel van vanmiddag of vanavond, blijf hangen. Ik heb zo meteen wel een recept, een ideetje voor jou.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Stop Parkinson, achter de kazerne zoals je het nog nooit beleefde. Op zondag 27 september wandel of loop je tijdens de trappenloop tegen Parkinson door het stadion van KV Mechelen. Over de tribunes en langs plekken die normaal niet toegankelijk zijn voor het publiek. Doe mee, alleen met vrienden, familie, je vereniging of collega's. Je kiest zelf je parcours en je tempo. Een unieke sportieve uitdaging. Zondag 27 september met start te 14 uur in de namiddag. Inschrijven kan via www.stopparkinson.be/trappenloop. Samen in beweging voor wetenschappelijk onderzoek naar Parkinson. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten. Via studio@radiozuidrand.be.
2: Goedemiddag, dit is Radio Zuidrand.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496-68-63-86.
1: Geniet van je weekend met de muziek van Radio Zuidrand.

daar straks je al een receptideetje beloofd. Wel ja, mocht je nog inspiratie zoeken voor de tafel van deze middag of vanavond, misschien een idee is een snelle tray bake maken. Met seizoensgroenten, een beetje olijfolie erbij, geitenkaas er bovenop, dat in de oven. En je bent klaar, meer hoef je er niet voor te doen. Het geeft weinig afwas en heel veel smaak. En over smaak gesproken, dit is Olivia Rodrigo. I know.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Heb jij ook zin in een avond vol weetjes, plezier en gezonde competitie? Op vrijdag 25 september om 20 uur 's avonds organiseert Concertband de Scheldezonen uit Hoboken een jaarlijkse quiz in cultureel centrum Moretus aan de Berkende Rode Lei te Hoboken. Trommel je slimste vrienden, familie of collega's op en strijd mee om de eeuwige quizroem. Verwacht een gevarieerde quiz met vragen voor iedereen. Een gezellige sfeer en natuurlijk de nodige drankjes en versnaperingen. Let op, vooraf inschrijven is wel verplicht. En dat kan via www.scheldezone.be of scheldezonen@hotmail.com. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

Rond 2 uur is er weer nieuws en weer voor de regio. En ja, dan gaan de hits uiteraard onverminderd door. En richting 1 uur gaan we met deze. Lekker dansbaar, lekker Vlaams, Engelstalig. Laura Tesoro, What's the Pressure?

0: Eerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
1: In de Damhertelaan in Mortsel is vannacht brand uitgebroken in een tuin. Het vuur sloeg over naar de achterkant van de woning en veroorzaakte veel schade. De brandweer kreeg de vlammen snel onder controle. In de woning hing veel rook en daarom werd het huis volledig verlucht. De bewoonster kon op tijd naar buiten en raakte niet gewond. Rond 20 minuten over middernacht was de interventie afgelopen. Hoe het vuur precies ontstond is nog niet duidelijk. Het Sint-Jansplein in Kontich krijgt vanaf het najaar een grondige make-over. De parking maakt plaats voor een groene plek met gras, bomen en open ruimte. Zo wil de gemeente het plein opnieuw laten aansluiten bij zijn verleden als tuin van de pastorij. Op dinsdag 6 oktober organiseert de gemeente een infomarkt over de werken. Die start om 17:30 in de raadzaal van het gemeentehuis. Inwoners krijgen uitleg over de planning, de verschillende fases en mogelijke hinder. Inschrijven is niet nodig. Morgen wordt het in de regio Antwerpen wisselvallig. Een regenzone trekt over de regio, gevolgd door enkele opklaringen. Het wordt ongeveer 19 graden. Maandag begint mogelijk wat grijs, maar daarna wisselen opklaringen en stapelwolken elkaar.

Welkom terug bij de Lunchbreak op Radio Zuidrand. Nog 1 uur lang begeleid ik je doorheen de zaterdagmiddag. We begonnen alvast met deze toch wel nieuwe hit van De Bauza. Opvolger voor Magnetic, deze Lose Myself.

0: hou je van wel wat sport, dan trek je je loopschoenen best aan, want in Lint staat het weekend in het teken van de suikere loop. Morgen zondag 20 september gaan jong en oud de strijd aan met afstanden vanaf 50 meter voor de kleuters tot de 5 en 10 kilometer. Dat is dan wel niet voor de kleuters waarschijnlijk. Blijf je liever aan de zijlijn, vanavond kan je al opwarmen op de Bar Sucré. En morgen zondag is er een gezellig supportersdorp. Meer details kan je terugvinden op suikerezondag.be.
1: You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Wil jij ook wel eens rondjes rijden op het prachtige motocrosscircuit De Klak in Reet? Ben je uit de buurt en heb je nog ergens een motor in de schuur of garage staan? Hobbyrijder of beginneling, je hebt geen licentie en fun hebben primeert boven competitiestress? Schrijf je dan zeker in voor de grote prijs De Klak Reet op zaterdag 3 oktober op circuit De Klak, Serensbaan te Reet. Info via mc.dekleiduivels@gmail.com. Dat is mc.dekleiduivels@gmail.com. Inschrijven vanaf 7 uur 's morgens op zaterdag 3 oktober in de feesttent op het terrein. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Dit is Regio Radio Zuidrand.

radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86. Radio Zuidrand. Je weekend begint hier.

gelukkig is er morgen weer een dag. Morgen is het zondag en zondag 20 september dan bruist de dorpskern van Lint tijdens de 48e editie van Suikeren Zondag. In en rond het gemeentepark geniet je van een grote rommelmarkt, lokale verenigingen en verrassende eetstanden. Op het hoofdpodium staan de hele dag live bands met als afsluiter de populaire partyband Masha en de Beren. En bovenal, de toegang is volledig gratis. Just

dit weekend een beetje rustiger aandoen, dat kan. Zien in een culturele wandeling bijvoorbeeld, of een fietstocht doorheen de Zuidrand. Dat is een prima ideetje, want in de Mansarde loopt dit weekend de tentoonstelling Power Flower van Claudia Bartzoen. Dat is een kleurige expositie die prima te combineren valt met een tocht door de lokale natuurgebieden van Aartselaar, Kontig en Hoven. Zowel vandaag als morgen gratis te bezoeken. Check uit in de zuidrand.be voor alle actuele locaties en tijden. Why wait to say, at least I did in my way.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Dit is eentje voor de wielerliefhebbers. Er is de retro-koers dwars door de Mijlstraat te Duffel. Dit op zondag 27 september met startschot te 15 uur in de namiddag. Er is een omloop van 10 ronden, dat is 48 kilometer. Dit langs een afgesloten parcours. Inschrijven ter plaatse of voor inschrijving om zeker te zijn van je plaatsje. Bedrag is 10 euro. Alle koersformaliteiten bij Café de Blauwe Hoek, Wandelingstraat nummer 74 te Duffel. Of info via sophie-pluim@hotmail.com of telefonisch op het nummer 0499-1975-10. De hamburger. Burgers daar zijn ten voordele van Sterke Jan. Ook is er een live satellietverbinding voorzien van het WK wielrennen te Montreal. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen. In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidland.be.
0: Luister en geniet. Dit is de zomer van Radio Zuidland.

Radio Zuidrand, jouw smaak voor het weekend met Sweets for My Sweet. Ja, het was een beetje een zoete smaak. CJ Lewis. Beste vrienden, dit was de lunchbreak voor vandaag, zaterdag 19 september. Hopelijk heeft het jou gesmaakt. Bedankt voor het luisteren. En ik laat je achter met een fantastische uitsmijter. Maak er een mooi weekend van. Tot de volgende. Bye. What's your flavor?

0: Chef Flavor.
1: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
2: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
3: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
1: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
3: 105.1 en 106.5 FM.
1: Online via radiozuidrand.be.
3: En nu ook via DAB+.
4: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
2: De stad Lier plant deze winter ruim 53.300 bloembollen op drie begraafplaatsen. Het gaat om Kloosterheide, Beekstraat en Mechelpoort. Vanaf het vroege voorjaar moeten narcissen, sieruien, sneeuwklokjes en boshyacinten voor extra kleur zorgen. Ook het herdenkingsbos op Kloosterheide krijgt bloemen. De bloemen leveren nectar en stuifmeel voor bijen en andere insecten. Zo wil de stad ook de natuur versterken. De werken kunnen tijdelijk wat hinder veroorzaken. Rond Allerheiligen wordt er niet geplant, omdat dan veel mensen de begraafplaatsen bezoeken.
5: De politiezone Minos heeft in Mortsel extra controles gehouden op fietsers en e-steppers. Vooral het dragen van een helm op snelle e-steps kreeg aandacht. Sinds september 2026 is een helm verplicht op e-steps die sneller dan 20 km per uur kunnen rijden. De helm moet ook de achterkant van het hoofd beschermen. De politie controleerde daarnaast verschillende bromfietsen. Vier gingen op de rollenbank. Geen enkele bromfiets was opgedreven. Ook aan scholen, in een fietszone en op de markt werd gecontroleerd. Jongeren die een verkeersovertreding begingen, krijgen een uitnodiging voor de verkeersklas Minos Junior.
2: Morgen wordt het in de regio Antwerpen wisselvallig. Een regenzone trekt over de regio, gevolgd door enkele opklaringen. Het wordt ongeveer 19 graden. Maandag begint mogelijk wat grijs, maar daarna wisselen opklaringen en stapelwolken elkaar af. Het blijft meestal droog en de temperatuur stijgt tot ongeveer 20 graden. Dinsdag verloopt rustig, maar vrij bewolkt. Plaatselijk kan wat lichte regen vallen, terwijl later op de dag meer opklaringen mogelijk zijn. Het wordt ongeveer 21 graden.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: De gratis paardentram neemt bezoekers mee door historisch Berchem. Nog tot en met 27 september kunnen inwoners en bezoekers elke zondag meerijden voor een tocht door de wijken met verhalen van vroeger. De paardentram rijdt elke zondag twee keer uit. Dit om 11 uur 's morgens en om 13 uur op de middag. Tijdens de rit stappen de gidsen van Antwerp Ghost Walk mee aan boord. Zij brengen de geschiedenis van Berchem tot leven met historische weetjes en opvallende anekdotes. De opstaphalte Berchem Stadionstraat nummer 75 te Berchem. Jouw plekje reserveer je via www.ghostwalk.be. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.

radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86. Het weekend van Radio.

0: Hyundai Rust in de volledig elektrische Mazda CX-6e.
1: Ervaar Ma, de Japanse kunst van rust. Ontdek de volledig elektrische Mazda CX-6e tijdens onze lanceringsweek van 20 tot 26 september. Met open deurdag zaterdag 26 september. Bij Garage Janssens in Aartslaar.
2: Dit is Radio Zuidrand, regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Heb jij ook zin in een avond vol weetjes, plezier en gezonde competitie? Op vrijdag 25 september om 20 uur 's avonds organiseert Concertband de Scheldezonen uit Hoboken haar jaarlijkse quiz in cultureel centrum Moretus aan de Berkenrode Lei te Hoboken. Trommel je slimste vrienden, familie of collega's op en strijd mee om de eeuwige quizroem. Verwacht een gevarieerde quiz met vragen voor iedereen. Een gezellige sfeer en natuurlijk de nodige drankjes en versnaperingen. Let op, vooraf inschrijven is wel verplicht. En dat kan via www.scheldezone.be of scheldezonen@hotmail.com. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: zon, zomer, zuiderhand.
1: Te lo dije.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
1: Het Reukenspad in Aartselaar is tijdelijk afgesloten tussen de Langlaarsteenweg en de Leeuwerikkelaan. Langs het pad staat een boom die mogelijk gevaarlijk is. Uit voorzorg mogen voetgangers en fietsers er voorlopig niet door. De gemeente vraagt om een andere route te nemen en de afsluiting te respecteren. Het Reukenspad gaat opnieuw open zodra de situatie veilig is. Het station van Boom heeft een kleurrijke nieuwe look gekregen. Een grote muurschildering moet meer leven brengen in het oude station. Grote renovaties zijn er niet gebeurd. Toch zorgt de muurschildering voor een aangenamere sfeer. Het station staat bekend als oud en vervallen. Elke week nemen ongeveer 3000 reizigers er de trein. Morgen wordt het in de regio Antwerpen wisselvallig. Een regenzone trekt over de regio, gevolgd door enkele opklaringen. Het wordt ongeveer 19 graden. Maandag begint mogelijk wat grijs, maar daarna wisselen opklaringen en stapelwolken elkaar af. Het blijft meestal droog en de temperatuur stijgt tot ongeveer 20 graden. Dinsdag verloopt rustig, maar vrij bewolkt. Plaatselijk kan wat lichte regen vallen, terwijl later op de dag meer opklaringen mogelijk zijn. Het wordt ongeveer 21 graden.
4: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Stop Parkinson achter de kazerne zoals je het nog nooit beleefde. Op zondag 27 september wandel of loop je tijdens de trappenloop tegen Parkinson door het stadion van KV Mechelen. Over de tribunes en langs plekken die normaal niet toegankelijk zijn voor het publiek. Doe mee, alleen met vrienden, familie, je vereniging of collega's. Je kiest zelf je parcours en je tempo. Een unieke sportieve uitdaging. Zondag 27 september met start de 14 uur in de namiddag. Inschrijven kan via www.stopparkinson.be/trappenloop. Samen in beweging voor wetenschappelijk onderzoek naar Parkinson. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86. Muziek en nieuws.
1: Je luistert naar Radio Zuidrand.

0: Utanış kabuğun.
1: Mazda.
0: Enar.
2: Sabah sabah.
0: Ulan.
3: Herontdek rust in de volledig elektrische Mazda CX-6E.
4: Ervaar Ma, de Japanse kunst van rust. Ontdek de volledig elektrische Mazda CX-6E tijdens onze lanceringsweek van 20 tot 26 september. Met open deurdag zaterdag 26 september. Bij Garage Janssens in Aartslaar.
5: De beste mix van muziek en actua.
6: Ook in het weekend.
5: Bij Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Wil jij ook wel eens rondjes rijden op het prachtige motocrosscircuit De Klak in Reet? Ben je uit de buurt en heb je nog ergens een motor in de schuur of garage staan? Hobbyrijder of beginneling, je hebt geen licentie en fun hebben primeert boven competitiestress? Schrijf je dan zeker in voor de grote prijs De Klak Reet op zaterdag 3 oktober op circuit De Klak, Serensbaan te Reet. Info via mc.dekleiduivels@gmail.com. Dat is mc.dekleiduivels@gmail.com. Inschrijven vanaf 7 uur 's morgens op zaterdag 3 oktober in de feesttent op het terrein. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
1: In de Damhertelaan in Mortsel is vannacht brand uitgebroken in een tuin. Het vuur sloeg over naar de achterkant van de woning en veroorzaakte veel schade. De brandweer kreeg de vlammen snel onder controle. In de woning hing veel rook en daarom werd het huis volledig verlucht. De bewoonster kon op tijd naar buiten en raakte niet gewond. Rond 20 minuten over middernacht was de interventie afgelopen. Hoe het vuur precies ontstond is nog niet duidelijk. Het Sint-Jansplein in Kontich krijgt vanaf het najaar een grondige make-over. De parking maakt plaats voor een groene plek met gras, bomen en open ruimte. Zo wil de gemeente het plein opnieuw laten aansluiten bij zijn verleden als tuin van de pastorij. Op dinsdag 6 oktober organiseert de gemeente een infomarkt over de werken. Die start om 17:30 in de raadzaal van het gemeentehuis. Inwoners krijgen uitleg over de planning, de verschillende fases en mogelijke hinder. Inschrijven is niet nodig. Morgen wordt het in de regio Antwerpen wisselvallig. Een regenzone trekt over de regio, gevolgd door enkele opklaringen. Het wordt ongeveer 19 graden. Maandag begint mogelijk wat grijs, maar daarna wisselen opklaringen en stapelwolken elkaar af. Het blijft meestal droog en de temperatuur stijgt tot ongeveer 20 graden. Dinsdag verloopt rustig, maar vrij bewolkt. Plaatselijk kan wat lichte regen vallen, terwijl later op de dag meer opklaringen mogelijk zijn. Het wordt ongeveer 21 graden.
4: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina. Christian Brisson.
5: Het komende uur mag je deze iets verwachten.

0: Your husband is coming.
1: Where is my husband? Een zoektocht van Desiree en David Guetta. Op deze zaterdag namiddag 19 september. Ja, de zomer is bijna voorbij. Nog een paar dagen genieten. En genieten ook van de grote hits. De Pasadena's die kunnen daarover meespreken. I'm doing fine now.

had natuurlijk een groot hit met Relight My Fire. En ook deze werd een groot hit destijds. Instant Replay van Dan Hartman. Straks even kijken wat er zoal in de krant stond op deze 19e september.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: De Zuidrand draait om jou.

Laidback, dat is een Deense band. Ze hadden een groot hit met Sunshine Reggae en White Horse. En ook een hit met Bakerman. Dus ze hebben toch wel wat hits op hun naam staan. Er is nog Bruno Mars hier bij Zuidrand.

0: Wat gebeurde er vandaag, zoveel jaar geleden?
1: 19 september vandaag, Mexico stad wordt getroffen door een aardbeving met een kracht van 8,1 op de schaal van Richter. Zelfs de modernste gebouwen worden verwoest, dat vandaag in 1985. De luchthaven Schiphol wordt geopend als militaire vliegbasis, dat vandaag in 1916. Stoomboot Willie van Walt Disney, de eerste tekenfilm met geluid, wordt vertoond met daarin voor het eerst Mickey Mouse, dat vandaag in 1928. En Simon en Garfunkel zijn herenigd voor een gratis optreden in Central Park in New York, en dat vandaag in 1981.
2: Miami. South Beach, bringing the heat.

0: Heerlijk rust in de volledig elektrische Mazda CX-6e.
1: Ervaar Ma, de Japanse kunst van rust. Ontdek de volledig elektrische Mazda CX-6e tijdens onze lanceringsweek van 20 tot 26 september. Met open deurdag zaterdag 26 september. Bij Garage Janssens in Aartslaar.
2: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
0: Radio Zuidrand.

0: zei.
1: Een van de eerste hits van Meteor. Dit is wat mijn mama zei voor de liefhebbers. Ze gaan volgend jaar optreden in Avasdom in Antwerpen. Naar aanleiding van 10 jaar Meteor. Oh.

En zo is het bijna tijd geworden voor het nieuws. Dat komt eraan om 5 uur en daarna is er nog veel meer. Dus ja, al het nieuws uit je regio, dat hebben we zo dadelijk hier voor je. Dit was de eerste grote hit voor Purple Disco Machine en deze Digits.

Let's go.

0: Haarsam.
1: Dit is Radio Zuidrand.
2: Regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
3: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
4: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
2: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
4: 105.1 en 106.5 FM.
2: Online via radiozuidrand.be.
4: En nu ook via DAB+.
5: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
6: De stad Lier plant deze winter ruim 53.300 bloembollen op 3 begraafplaatsen. Het gaat om Kloosterheide, Beekstraat en Mechelpoort. Vanaf het vroege voorjaar moeten narcissen, sieruien, sneeuwklokjes en boshyacinten voor extra kleur zorgen. Ook het herdenkingsbos op Kloosterheide krijgt bloemen. De bloemen leveren nectar en stuifmeel voor bijen en andere insecten. Zo wil de stad ook de natuur versterken. De werken kunnen tijdelijk wat hinder veroorzaken. Rond Allerheiligen wordt er niet geplant, omdat dan veel mensen de begraafplaatsen bezoeken.
7: De politiezone Minos heeft in Mortsel extra controles gehouden op fietsers en e-steppers. Vooral het dragen van een helm op snelle e-steps kreeg aandacht. Sinds september 2026 is een helm verplicht op e-steps die sneller dan 20 km per uur kunnen rijden. De helm moet ook de achterkant van het hoofd beschermen. De politie controleerde daarnaast verschillende bromfietsen. 4 gingen op de rollenbank. Geen enkele bromfiets was opgedreven. Ook aan scholen, in een fietszone en op de markt werd gecontroleerd. Jongeren die een verkeersovertreding begingen, krijgen een uitnodiging voor de verkeersklas Minos Junior.
8: Morgen wordt het in de regio Antwerpen wisselvallig. Een regenzone trekt over de regio, gevolgd door enkele opklaringen. Het wordt ongeveer 19 graden. Maandag begint mogelijk wat grijs, maar daarna wisselen opklaringen en stapelwolken elkaar af. Het blijft meestal droog en de temperatuur stijgt tot ongeveer 20 graden. Dinsdag verloopt rustig, maar vrij bewolkt. Plaatselijk kan wat lichte regen vallen, terwijl later op de dag meer opklaringen mogelijk zijn. Het wordt ongeveer 21 graden.
1: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.
9: Christian Brisson. Het komende uur mag je deze iets verwachten.

0: Power.
1: De Queen of Pop, dat is natuurlijk Madonna. Zat in de 80's, zoals de ene grote hit na de andere. Dit was samen met Sabrina Carpenter en Bring Your Love. Het komende uur brengen wij onder andere de jarigen van de dag en ook de grote hits. Even naar de jaren 90 met Eros Ramazzotti.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: De mooiste muziek, het beste gevoel. Zuidrand.

Hierbij even een ode aan een overleden zanger, Tom Petty. Hij overleed op 2 oktober 2017. Het was een Amerikaans muzikant. In 1976 brak hij door met zijn band Tom Petty and the Heartbreakers. En ook deze Refugee was prettig om nog eens terug te horen. Zo dadelijk gaan we eens even kijken welke beroemdheden er jarig zijn vandaag.

Er zijn vandaag heel wat beroemdheden jarig, zoals Candy Dulfer, een saxofonist uit Nederland, wordt er vandaag 57. Trisha Yearwood, dat is een Amerikaanse countryzangeres, wordt er 62 vandaag. Patrick Janssens is jarig, een Belgisch politicus, die wordt er vandaag 70. Dan ook nog Eddie Vrijken, een Vlaams acteur, wordt er 74 vandaag. En Nile Rodgers, bekend van Chick, die wordt er vandaag 74.

0: dat je gaat.
1: Wat lees ik nog in de krant hier? Wel, wie een Lamborghini koopt, wil doorgaans het gaspedaal stevig indrukken. Maar de Britse politie heeft 5 van deze bolides en een Mercedes G-klasse in beslag genomen. Om een wel heel opmerkelijke reden. De passers reden amper 27 km per uur op de snelweg. Wat leidde tot levensgevaarlijke situaties.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
1: Het Reukenspad in Aartselaar is tijdelijk afgesloten tussen de Langlaarsteenweg en de Leeuwerikkelaan. Langs het pad staat een boom die mogelijk gevaarlijk is. Uit voorzorg mogen voetgangers en fietsers er voorlopig niet door. De gemeente vraagt om een andere route te nemen en de afsluiting te respecteren. Het Reukenspad gaat opnieuw open zodra de situatie veilig is. Het station van Boom heeft een kleurrijke nieuwe look gekregen. Een grote muurschildering moet meer leven brengen in het oude station. Grote renovaties zijn er niet gebeurd. Toch zorgt de muurschildering voor een aangenamere sfeer. Het station staat bekend als oud en vervallen. Elke week nemen ongeveer 3000 reizigers er de trein. Morgen wordt het in de regio Antwerpen wisselvallig. Een regenzone trekt over de regio, gevolgd door enkele opklaringen. Het wordt ongeveer 19 graden. Maandag begint mogelijk wat grijs, maar daarna wisselen opklaringen en stapelwolken elkaar af. Het blijft meestal droog en de temperatuur stijgt tot ongeveer 20 graden. Dinsdag verloopt rustig, maar vrij bewolkt. Plaatselijk kan wat lichte regen vallen, terwijl later op de dag meer opklaringen mogelijk zijn. Het wordt ongeveer 21 graden.
4: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.
5: Christian Brisson. Het komende uur mag je deze iets verwachten.

Een heel goede avond. Het komende uur heb ik voor u de Afwasdome kalender. Christophe komt ook nog langs. En we gaan ook kijken wat er vandaag, jaren geleden, op nummer 1 stond. En de jaren 90, die zijn ook nooit ver weg. Dit is Axel Red.

Ik heb hier voor jou de AFAS Dome kalender voor de komende maanden. Alex Agnew gaat daar optreden op 8, 9 en 10 oktober. Dan is er ook The Night of the Proms op 20, 21 en 22 november. André Rieu gaat daar optreden op 10 januari volgend jaar. Die editors die komen ook in 2027 op 19 februari om 6:30. En dan is er ook Terry Swims op vrijdag 26 en zaterdag 27 maart 2027.

0: De beste mix van muziek en actua.
1: Ook in de zomer.
0: Welkom bij Radio Zuidrand.
2: Ik was het

0: in de volledig elektrische Mazda CX-6e.
1: Ervaar MA, de Japanse kunst van rust. Ontdek de volledig elektrische Mazda CX-6e tijdens onze lanceringsweek van 20 tot 26 september. Met open deurdag zaterdag 26 september bij Garage Janssens in Aartslaar.
2: Zuidrand, jouw regio, jouw muziek, jouw goed gevoel.

als dat geen grote nummer 1 hit was in de jaren 80. Ultravox en Dancing with Tears in My Eyes. Christophe is onderweg, die gaat jou een grote hit van jaren geleden voorstellen. Eerst nog even wat Belgisch werk op de radio hier. Stan Wassermang en deze Hotshots.

0: Zo, Christophe is er ook weer. Die gaat hebben over een grootheid van Roxy Music, Virginia Plain.
1: De geschiedenis van de hit. De geschiedenis van de hit. Met Christophe van Dam.
2: Opgegroeid in het rustige Newcastle, vond Brian Ferry al op jonge leeftijd zijn passie voor muziek. Zijn unieke stem en charisma trokken de aandacht van velen, maar het was zijn combinatie van glamoureuze stijlen en diepgaande teksten die hem werkelijk onderscheidden. In de vroege jaren 70 vormde hij Roxy Music, een band die de muziekwereld zou veranderen. Hun debuutalbum, met zijn futuristische geluid en kunstzinnige benadering, trok onmiddellijk de aandacht. Het nummer Virginia Plain werd een hit en vestigde hun reputatie als pioniers van de glam rock.

Wat stond er vandaag in 2002 op nummer 1? Wel, in 2002 kon je er bijna niet omheen. De Ketchup Song van de Spaanse groep Las Ketchup. Ook het bijhorende dansje werd een wereldwijde rage. In Vlaanderen stonden nummers maar liefst 12 weken op nummer 1 en bleef het 28 weken in de Ultra Top 50 staan.

0: als je van muziek uit de jaren 70 houdt, dan heb ik goed nieuws. Want zo dadelijk is er niks anders dan muziek uit die periode met Danny Marcelis in de mix. Daarna zijn er ook 80s at 8, 90s at 9. En de zaterdag afsluiten doen we met Sunset Sessions vanavond. Heel graag, tot morgen.
1: Nou, ben de Pia.

0: eervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: In the mix.
4: Mix.
3: In the mix.
2: Met Danny Marcellus.
5: 70s at 7.

0: momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: In the mix.
4: Mix.
3: In the mix.
2: Met Danny Marcellus.
5: It is R8.

0: sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

geniet van je weekend met de muziek van Radio Zuidrand.

0: sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.